Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.

0: is Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wante Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwante.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
3: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Warrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

drankje, hapje, barbecue, vakantie. Genieten in het bos of op het strand. Omroep Bosch aan de Maas. Hier is het altijd gezellig.

0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 1.

0: 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.

0: onherkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
2: Ja Peter, een mooi 70er jarenhuis.

0: maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
1: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die

0: hadden laten liggen bij de RAF. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.

Drankje, hapje, barbecue, vakantie. Genieten in het bos of op het strand. Omroep Horst aan de Maas. Hier is het altijd gezellig.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Driessen Recycling.

0: ontwikkeling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ze zijn er weer, de Blauwe Bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met Blauwe Bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.

0: Het weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+.
2: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd

0: zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiek carrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.

huzaren die houden de wacht, zijn trots op hun stadhoes. Aan de andere kant stonden piotten strak, de kazerne

0: hem nog herkent? Duncan Lawrence, hij won ooit het Eurovisie Songfestival. Love Don't Hate It heet het nummer. En zoals ik zojuist al zei, we gaan beginnen aan 3 uur lang Café Rijnonk. Dat doen we zometeen na het nieuws van 10 uur. Van 9 uur.
1: Tot zometeen na het nieuws.
2: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 7 dagen per week. 7 dagen per week. Omroep Horst aan de Maas.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
6: NOS Journaal.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment...

0: En dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL Alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk Tellen Griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer: vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaars.nl.

0: Afgelopen woensdag was het zover. 8:11. Een bijna totale zonsverduistering. En andere landen in Europa zelfs een volledige zonsverduistering. Oftewel, The Invisible Sun, een plaatje van de Police uit 1982. Nooit in de hitparade terechtgekomen, maar wel leuk als begin van 3 uur lang Café Rijnonk. Leuk dat je erbij bent. Ik zeg goedemorgen.
1: Goedemorgen en welkom in Café Rijnonk. Elke zaterdagmorgen hoort u live vanuit het gasthuis in Horst. Het laatste nieuws, het uitgebreide weer, de opvallendste weekendweetjes en de bekendste top 40 feitjes. Bovendien valt er altijd wel iets te winnen. En natuurlijk kunt u genieten van een mooie muziekmelange. Blijf er gezellig bij. Tot 12 uur vanmiddag. Hier is uw presentator, Paul Knor.
0: Inderdaad, tot 12 uur vanmiddag Café Rijnonk. Leuk dat je erbij bent. Ik zeg het nog maar een keer. En blijf er gezellig bij. We hebben hele leuke muziek vandaag. En verder hebben we de top 40 feitjes, de weekendweetjes. Je hoorde het al. Het zijn nooit hele spannende berichten, maar het zijn wel opmerkelijke berichten. Nooit wereldnieuws, maar wel aardig om een keer te horen. En verder hebben we natuurlijk het actuele weer met Leij om 9:30. Laten we eens kijken of die hittegolf nog doorgaat of dat uiteindelijk toch een einde kent. We zullen het merken om 9:30. Nu eerst de Duitsstalige plaats. En die is van Wind. Zij zingen Lass die Sonne in dein Herz.

0: Der absolute Wahnsinn.
1: Ja, dat was het in 1987 wel. Ze werden tweede achter Johnny Logan. Hij zong Hold Me Now op nummer 1 van het Eurovisie Songfestival. En daardoor werd deze Duitse formatie winst. Nummer 2. Lass die Sonne in dein Herz. Nog altijd een vrolijk paadje. Net als deze, ook uit de jaren 80.

0: nummer is geschreven door Frank Boeien. Nou ja, Boeien. Dat is een lekker nummer van Rob de Nijs uit 1991. En Belinda Mulde schreef ook nog een beetje mee. Of zij dan de lyrics deed en Frank de muziek, dat zou best kunnen. Trouwens, best een beetje rotzooi tussen ja, de jet van Rob de Nijs.
1: Weekend weet je.
0: Nee, dat is eigenlijk geen weekend weet je. Het is meer een top 40 fake. Ja, die jet van Rob de Nijs, die is een beetje moeilijk aan het doen over de naam Pur Sang. Pur Sang was de band die Rob de Nijs altijd begeleidde. En de leider van de band en ook de manager van Rob, min of meer, was Frank Jansen. En die mag nu van Jet niet meer die naam Pur Sang gebruiken. Een beetje gedoe, want dat is natuurlijk erg jammer. Want Frank was eigenlijk zo'n beetje de steun en toeverlaat van Rob op muzikaal gebied. Nou, hoe dat allemaal af gaat lopen, dat zullen we in de komende maanden wel gaan zien en horen. Ik heb een berichtje over de Beatles. De Beatles, ja, die hadden een concert in het Shea Stadium in New York op 15 augustus 1965. Ze komen met een helikopter aan en met een gepantserde auto worden ze naar het podium vervoerd. En ze worden daar aangekondigd door Ines Ed Sullivan. En die had een hele bekende show op de CBS in Amerika. 56.000 uitzinnige fans stonden in het stadion klaar. En in heel Amerika werd dat concert uitgezonden op CBS Television. Nou, mooi om nog eens even wat van de Beatles uit de kast te halen. Het is 20 over 9. Dit is Here Comes the Sun.

0: Rivers en Here Comes the Sun. Lekker nummer nog altijd uit de jaren 60. Het is 7:07.
1: Dit is het weekend weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
0: Ja, vandaag iets eerder de actuele weerbericht van Lei. Lei, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Paul.
0: Ja, want we hebben vandaag de taart een kwartier al. En dat heeft er alles mee te maken dat de organisatie die de taart kreeg eigenlijk een vol programma heeft al op deze zaterdagmorgen. Lei, de vijfde hertgolf, wie lang gaat die nog door?
2: Nou ja, goed, het was de vierde.
0: Het vierde, oké.
2: Ja, voor onze regio de vierde en voor Midden-Limburg eigenlijk de vijfde.
0: Oké.
2: Ja, hoe lang gaat die door? Ja, die zal waarschijnlijk deze week wel tot zijn einde komen.
0: Oké.
2: Zodra de temperatuur onder de 25 graden blijft als maximum dan, is het afgelopen met de vierde hertgolf. Ik moet er wel bij zeggen dat kan toch nog wel even een paar dagen duren, want de eerste dagen blijft de temperatuur ook 's middags boven de 24. Dus de hittegolf, die vierde gaat door en die vijfde in de midden van Limburg. Ja, gisteren natuurlijk toch wel eigenlijk de heetste dag van de afgelopen week. Met 37 graden was weinig wind, vuur, zon, het was gewoon om af te pikken.
0: Ja.
2: Ook afgelopen nacht hoge temperaturen, 29 graden als minimum. En vanmorgen, toen zagen we toch al wat wolkenvelden aan het firmament. En heen en door zelfs in een drup regen gevallen. Stelt allemaal niks voor, want de regen is inmiddels allemaal weer vertrokken. En niet waarneembaar, om het zo maar eens te zeggen. Als we dan op het overkies boeten, dan zien ze wat droppers liggen. Maar goed, dat is alweer geweest. Vandaag komt uiteindelijk in de loop van de morgen de zon doorbij. En dat betekent dat de temperatuur weer behoorlijk gaat oplopen. Ik verwacht vanmiddag toch temperaturen zo tussen de 30 en de 33 graden. Opnieuw tropisch pool. Met een zwakke af en toe matige wind door de noordelijke richting.
0: Oeh.
2: Ja, en het vervelende is, doordat er toch wat vocht in de lucht zit, gaat het ook nog eens benauwd aanvoelen. Dus het wordt vanmiddag onaangenaam benauwd. Onaangenaam broeierig weer.
0: Mm-hmm.
2: Er zou later in de middag wel een lokale regen- of onweersbui kunnen vallen, maar die hebben een lokaal karakter. Dat betekent niet overal. Er zijn plaatsen die het gewoon droog houden en andere plekken door plaatsen even. In de nacht naar zondag toe dan temperaturen zo rond de 17 graden als minimum, stijgende zwakke noordenwind. Het blijft dan overwegend droog. En ook morgen overdag zien er zonnige periode afgewisseld door wolkenvelden, stapelwolken en wat hoge sluierwolken. Het blijft droog. Temperaturen morgen, die komen dan wel wat leergeroet, zo'n 27 graden als maximum, maar dat is niet altijd zomers te nemen.
0: Nou.
2: Het blijft droog. En ook in de nacht, naar maandag toe, droog weer. Temperaturen dan sloopvriendelijk, 13, 14 graden.

0: En dan morgen vandaag, er is dan afwisseling van zon, wolkenvelden en stapelwolken, blijft ook dan op de meeste plaatsen droog. Temperatuur levert nog een fractie in, 6, 27 graden als maximum. Mm-hmm. Dinsdag, dan krimpt de wind van een noordelijke, noordwestelijke richting, west-zuidwestelijke precies te zien, gaat het toenemen. En dat betekent de aanvoer van onstabielere lucht. Dat betekent ook concreet dat we vandaag dan toch wel meer wolkenvelden hebben. Er kunnen enkele buien vallen, kunnen pittige buien zien, mogelijk met een klap onweer. Maar er zien ook lange droge perioden. Temperaturen die komen in die vochtige lucht op zo'n 28 graden. En dan de tweede weekhelft, woensdag, donderdag en vrijdag. Dan is het gewoon licht wisselvallig zomerweer. Er kan elke dag een bui vallen. Misschien geen grote hoeveelheden, want ik denk dat het op de meeste plaatsen gewoon droog blijft. En dat is dus geen goed nieuws voor iedereen die op regen zit te wachten.
1: Nee, ja, zeker niet.
0: Is het maar minimaal. Mm-hmm. Temperaturen s'nachts tussen de 14 en de 16 graden en nu vandaag temperaturen tussen de 23 en de 26 graden.
1: Ja.
0: Kortom, de zomer blijft maar voort te duren.
1: Ja, inderdaad. Ja. En is er in de wat verdere toekomst kans op veel regen?
0: Veel regen, hè. De eerste 14 dagen weer al wat buien verwacht, maar die hadden zo'n lokaal karakter.
1: Mm-hmm.
0: Het zijn geen depressies met regen.
1: Nee.
0: Die zitten niet in de 14-daagse verwachting. Zeg maar dat echt royale regengebieden overtrekken, dat zit er nog niet aan te komen.
1: Nou.
0: We moeten het nou hebben van buien, maar die buien hebben een lokaal karakter. En dat maakt het gewoon een beetje lastig om door te zeggen, woorregen het niet.
1: Nee, precies.
0: Dan kun je die algemene zinnen van hier en daar een bui.
1: Ja, en dat is lekker vaag, hè? Dus daar zit ze altijd goed mee, hè? Ja.
0: Ja, dat is ook gewoon lastig.
1: Ja,
0: maar,
1: dat is ook lastig, ja.
0: Maar van de andere kant is het wel zo, we sukkelen geleidelijk aan de herfst. En dat betekent uiteindelijk dat we toch ook een keer onvervalst herfst weer zullen krijgen met regenwind. Mm-hmm. En dat dan als het maar lang en veel regent, dan moet er geleidelijk aan een einde komen aan die barre droogte.
1: Nou. Ja, dat lokale, dat heb ik vanmorgen nog gemerkt, wie ik hier naartoe reed in de auto. Op een gegeven moment halverwege tussen Blierik en Horst begon ze te plensen. Even een halve minuut, meer waar ze deed. En toen was het weer over, hè? Zo lokaal is het.
0: Bios een paar drup en ten zuiden, zeg maar, Blierik en ten zuiden ervan, is het gewoon druk.
1: Ja,
0: dus dat is echt lokaal. Ja, wat ook lokaal is, en dat is het tussennieuws, dat zijn natuurlijk alle natuurbranden die op dit moment plaatsvinden.
1: Ja.
0: Ook Noord-Rijn-Westfalen hebben nog nooit zoveel branden gehad.
1: Ja.
0: Zo ernstig als nou. En het is toch eigenlijk ons buurland, hè, Noord-Rijn-Westfalen. Goed branden in, wat is het, Uurtgenwald?
1: Ja, in de buurt van Orken ook, hè?
0: Van Orken en ook richting Blankenheim-Gerolstein.
1: Mm.
0: Daar zijn ze ook bang voor, omdat in de Hoge Veen, hè?
1: Ja.
0: Doorbranden ook. En dat willen we eigenlijk niet, jongens. Nee. Dat zijn prachtige natuurgebieden.
1: Ja, dat is zo'n allemaal mooi, ja. Ja, dat duist je er tegen. Dat kan ze het niet tegenhalen, hè. Het gebeurt gewoon.
0: We kunnen blij zien, Paul, dat op dit moment is je niet hard wijd.
1: Ja,
0: want dan was de schade net over zijn.
1: Ja.
0: Noordel is wel dat als er morgen of overmorgen meer wind komt en het zeeuwen in de handen, het is zo keurig droog zonder zon. Dennenbossen, dat zien net vakkers, man, die branden wie een hel.
1: Ja.
0: Het is te hopen dat het allemaal tegen de tijd in grenzen is, zoals ze dat zo mooi zeggen, dat we dat allemaal een beetje onder de knut hebben, of onder het water. En dan hopen dat, dat we het omheen gehad hebben.
1: Zo is dat. Nee, spreuk voor dit weekend.
0: 15 augustus, eigenlijk best een mooie spreuk, hoor, want dit is 15 augustus, dat is toch
1: Maria Hemelvaart.
0: Ja, precies. Maria Hemelvaart.
1: Ja.
0: Het grappige is dat Maria Hemelvaart in delen van Vlaanderen en België ook moederdag is.
1: Oh, ja.
0: Ja, dat was, vroeger wordt dat opgehangen aan allemaal heiligen. Dus, dus Maria Hemelvaart en moederdag, dat is dan wel te verkloren. In Nederland waren ze wat progressiever. We hebben dat achter ons geloten. En we hebben moederdag op de tweede zondag van mei gezet.
1: Mm-hmm.
0: Goed, wat zit de volksweerkunde over Maria Hemelvaart eigenlijk niet zo heel veel als wel het volgende. Is het weer op Maria Hemelvaart uitgelezen, dan zal heel de herfst voortreffelijk wezen. Met andere woorden, we hebben prachtig weer met Maria Hemelvaart. Nou ja, dan moet de herfst eigenlijk ook prachtig weer.
1: Ja.

0: Nou, de Robben van Oet, mooie kleuren die we weer allemaal gaan zien. Maar ik heb wel het idee dat de herfst vroeg gaat beginnen, want de blazen in Noorden vallen, hè?
1: Ja, de blazen in het vallen, maar dat is de bescherming, hè?
0: Ja, ja, dat is ook.
1: Bomen
0: ja.
1: die beschermen, dat wil niet zeggen dat ze dood zien of zo. Maar met name beuken en sommige berkenrassen, die zien echt die lotte blazen aanvallen. En het is maar even afwachten wat het volgend jaar in de lente dat gaat doen. Maar we gaan er genoeg, Paul, dat het ook wel lente wordt het volgend jaar. En dan met aangename temperaturen dat alles weer aan het groen komt.
0: Laten we het hopen. Leuk, ik doe het nog even met de hitte. Allee, dank voor die bijdrage. Ja. En we spreken elkaar volgende week weer. Hè?
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week. Goedjes.

0: Katrina and the Waves. En Sun Street was destijds de opvolger van Walking on Sunshine. Ja, allebei zonnige plaatjes van Katrina and the Waves. Het is 9:55. We gaan een klein spelletje spelen. Dat heet...
1: Undercover.
0: Inderdaad. En als er spelletjes gespeeld worden, dan zijn er ook prijzen te winnen.
2: En Paul, wat zijn de prijzen?
0: Ik heb voor jou een ticket voor de Locht voor 2 personen in de aanbieding. En voor Abeienland of een cd-pakketje. Als je mij kunt zeggen, wat is de Limburgse vertaling? Ja, het is te makkelijk voor woorden, mensen. De Limburgse vertaling van het nummer wat ik nu ga draaien. Ik zeg hem niet eens in het Nederlands. Want het is een Nederlandstalig nummer, gezongen door René Schuurmans. En als je dat weet, dan bel je naar 398-7742. En de tweede bellen met het goede antwoord, die gaat in de prijzen vallen.

vakantie, Dirk. Ik had Leij Wees aan de telefoon en die had het helemaal goed. Want die had natuurlijk gezegd, lood de zon in die nacht. Dus Leij Proficiat, ik zorg ervoor dat de bon in jouw mailbox komt. En dat is een kwestie van gewoon even lekker uitprenten en dan komt het helemaal goed. Ja, we hebben een beetje vaart in het programma zitten, want we hebben zo meteen al de taart. Ja, dat doen we nu al, want de organisatie waar de taart naartoe gaat, die hebben het druk. Dus we hebben gezegd van, we bellen jullie even een uurtje eerder. Tot die tijd hoor je een mooie van de classics, hier is de Yellow Sun.

0: Ze kwamen uit Stramprooi, Midden-Limburg, de Classics. En het nummer heette de Yellow Sun of Ecuador. Het is bijna 21:15.
1: Dat is een tijd waard.
2: Wordt mede mogelijk gemaakt door Plus Lucassen in Horst.
0: Als vaste luisteraar van het programma schrik je even, want je denkt, hè, is het alweer 22:45? Nee, het is 22:50. Maar we hebben de taart vandaag een uurtje eerder gezet. En ik ga je even uitleggen hoe dat zit. En om mee samen uit te leggen heb ik Kiko eruit aan de telefoon. Kiko, goedemorgen.
3: Hallo,
0: goedemorgen. Hallo, ja, want we gaan het hebben over Jumping Serum. En dat is al begonnen, hè?
3: Ja, zeker. Alles is hier al in volle gang. De ponies die vliegen hier al door de piste. Ja. Dus ja, het gaat hartstikke goed.
0: Want vandaag is het de ponydag of is het gewoon een onderdeel van de dag?
3: Een onderdeel van de dag, inderdaad. We hebben hartstikke veel dingen op het programma staan vandaag. We zijn om 8:30 begonnen.
0: Zo.
3: En de hele dag staat in het teken van ponies, paarden, hartstikke mooie shows. Dus daar gaan we de dag mooi mee volmaken.
0: Ja, want leg even uit, Jumping Serie heeft alles met paarden te maken. Maar hoe belangrijk is, of hoe onbelangrijk is Jumping Serum?
3: Ja, ik denk dat Jumping Serum hartstikke belangrijk is. Mm-hmm. Je ziet gewoon in de regio dat de paardensport gewoon een groot onderdeel is. En ja, ons achtkoppig bestuur is op alle manieren betrokken bij die paardensport.
0: Mm-hmm.
3: En wij willen het dorp in die zin ook iets teruggeven. En met deze dag betrekken we alle bezoekers, jong, oud, wel iets met paarden, niet iets met paarden. Betrekken we bij onze prachtige passie.
0: Ja.
3: En op deze dag willen wij in een notendop laten zien wat dat nou eigenlijk inhoudt, die paardensport.
0: Ja, dus meer een demonstratie van wat je allemaal met paarden kunt doen. Of worden er ook nog essentiële wedstrijden gereden, gedaan?
3: Nee, er worden ook zeker wedstrijden gereden vandaag door de kleinste en door de grootste. We beginnen de dag natuurlijk echt met de allerkleintjes. Er zijn speciale Bixie-wedstrijden voor. Daar hoort ook een kruiwagenrace bij. En die zijn nu in volle gang aan het strijden om de eerste prijs.
0: Ja, wat is Bixie trouwens? Nico, als ik
3: Bixie zijn echt speciale rubrieken voor kinderen van een jonge leeftijd.
0: Mm-hmm.
3: En daarbij kunnen ook nog de ouders een stukje begeleiden. De pony helpen inderdaad om het te voltooien.
0: Ja.
3: En vanaf de ponyrubrieken wordt het echt een wedstrijd met een eerste, tweede, derde plek. En wordt de strijd steeds groter. Mm-hmm. Ja.
0: Ja, ja. En de echte wedstrijden die zijn in de loop van de middag?
3: In de loop van de middag om 12:30 begint de pony springen met de 40 centimeter. En dat loopt op tot de hoogte van 1 meter van de hindernissen.
0: Zo.
3: En dan zal de rest van de dag afgewisseld worden met

0: shows en het springen van de paarden. En dat is een klasse 1 meter hoogte tot en met de 1 meter 30.
1: Ja, oh, dat is flink.
0: En dan de avond hebben we echt het showprogramma. Mm-hmm. En dan komt er een master rubriek en dan gaan de ruiters proberen de hoogste hindernis te springen. Ja. En wie uiteindelijk de hoogste hindernis springt, die gaat er vandoor met de masters van jumping leren.
1: Zo, ja. En wat verwacht je? Wat wordt de hoogste sprong?
0: Oh, ja, dat kan heel erg oplopen. Vorig jaar was het redelijk snel gedaan. Mm-hmm. Toen vielen er helaas wel palen, maar het kan zomaar tot een hoogte van 1,40 meter, 1,45 meter oplopen.
1: Ja. Ja. Ja, dat is prachtig om te zien natuurlijk.
0: Grote sprongen.
1: Nou, ja. Ja, nou ja, ik hoop dat het ook met sprongen vooruit gaat dit jaar dan ten opzichte van vorig jaar.
0: Ja. Ja, ja, we hebben weer hartstikke veel mooie nieuwe dingen. Hartstikke veel kinderactiviteiten. En wat wij gewoon heel belangrijk vinden is dat het NG gratis blijft. En dat we al die kinderactiviteiten inderdaad gratis aan kunnen bieden. Mm-hmm. Dat iedereen hier ook gewoon terecht kan. Ja.
1: Ja, ja, want het is gewoon midden in Zevenum, hè?
0: Midden op het Raadhuisplein.
1: Ja, ja, lekker. Ja. Ja, dan zit je echt hartje Zevenum. Hartstikke mooi. Ja. Ja, de mensen kunnen dus de hele dag gewoon terecht. Het wordt wel weer warm vandaag. Wat doen jullie daarmee?
0: Ja, het wordt gelukkig iets minder warm als gisteren en eergisteren. Dus daar zijn we al blij mee. Het is voor de mensen en natuurlijk ook voor de dieren. Om in de hitte te sporten is gewoon minder fijn. Ja. Ja, gelukkig is het vandaag. We hebben vanochtend zelfs al druppjes regen gehad.
1: Ja,
0: iedereen
1: ja, klopt.
0: Heeft lekker verkoelende douche gehad bij de eerste ruitertjes hier in de ring.
1: Ja.
0: Maar er worden uiteraard ook voor extra waterpunten gezorgd. Verkoeling voor de mensen en voor de paarden. Zonnebrand staat ter beschikking. Ja. En er zijn extra appeltjes voor de paarden, waterpunten zoals ik al zei.
1: Ja.
0: En er is uiteraard ook een dierenarts ter plaatse die alles een beetje in de gaten houdt.
1: Nou, ja. Hartstikke mooi. Oh, je eet die paarden appeltjes, wat leuk.
0: Zeker, ja. Ja. Die appeltjes hebben we lekker in een grote waterbak gegooid, dus daar hebben ze veel plezier mee.
1: Nou, dat komt helemaal goed. Hé, hey, en ik zie één programma onderdeel wat ik dan wel leuk vind, het Wilde Westen. Hè, een beetje,
0: ja. Het Wilde Westen van Jumping Zerum.
1: Ja, ja, mooi is dat. Hè. Dus ook echt met de kooiboy hoed op en dan met de lasso's erbij.
0: Met de kooiboy hoed op, dat is echt een stuntteam, zoals ze dat noemen. Dus dat is echt weer een showrubriek welke tussen het programma doorkomt.
1: Ja, geweldig.
0: En dat zijn echt showriders die op het paard springen, onder het paard hangen, achter het paard hangen. Ja, die maken er echt een show van, de cowboys hier. Ja,
1: ja, geweldig. Nou, alle reden om vandaag even naar Zevenum te gaan, midden in het dorp op het Raadhuisplein. Vind Jumping Zerum plaats. En jullie krijgen de slagroomtaart van ons, Kiko. En met wie ga je hem opeten?
0: Nou, we hebben hier zo'n hoop fantastische vrijwilligers lopen. En ik denk dat die hartstikke blij zijn met een stukje vlaai.
1: Dat denk ik ook wel. Geniet ervan en geniet van de hele dag. En dankjewel dat je even een fijne toelichting wilde geven.
0: Jullie bedankt en we zien jullie graag hier vandaag.
1: Oké, dankjewel. Groetjes, Kiko.
0: Dankjewel. Hoi, hoi.
2: Werd mede mogelijk gemaakt door Plus Lucassen in Horst.
1: Ja, dat was hem. De taart voor Zevenum. En we hadden hem vandaag extra vroeg, omdat de activiteiten al volop in gang zijn. En we willen natuurlijk de organisatie ook de gelegenheid geven om daar volledig bij te zijn. Volgende week is de taart weer om 10:15. Nu zijn we toe aan de Goombay Dance Band.
3: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol man and Rambo, and I felt a yearning for that great adventure.

Als het nou december was geweest, dan had ik gezegd... Makkers, staakt uw wild geraas. Maar we zitten nog midden in de zomer, dus ik kondig je gewoon af. Als de makkers, je hoorde de zomerzon. Een mooi liedje uit 1971 alweer. En over alweer gesproken, we zitten alweer tegen 10 uur aan. De eerste uur van Café Rijnong zit erop. Maar niet voordat we nog eerst even een lekker nummertje van de Eagles gaan draaien. Tot aan 10 uur hoor je de Tequila Sunrise. Tot na 10 uur.

0: Na 10 uur nog 2 uur Café Rijndonk.
1: Lekker voor bij de koffie. Dit is Café Rijndonk.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
0: NOS Journaal.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de 1e ronde. Hij ging

0: onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

0: Uit 1984 hoorde je Jimmy Cliff. Zijn echte naam is trouwens James Chambers. Hij werd geboren in Kingston. Of op Kingston moet ik misschien wel zeggen, want dat is Jamaica.
1: Eiland.
0: Ja. En hij is sinds zijn 14e was hij muziek aan het maken. Vorig jaar helaas overleden. Heeft een paar leuke hitjes gehad. Waaronder deze dus uit 1984. Het nummer heette Sunshine in the Music.
2: Goedemorgen en welkom in Café Rijndonk. Elke zaterdagmorgen hoort u live vanuit het gasthuis in Horst. Het laatste nieuws, het uitgebreide.

0: tijden weer. De opvallendste weekendweetjes en de bekendste top 40 feitjes. Bovendien valt er altijd wel iets te winnen. En natuurlijk kunt u genieten van een mooie muziekmelange. Blijf er gezellig bij. Tot 12 uur vanmiddag. Hier is uw presentator, Paul Knor.
1: En het is nog steeds zomer in Nederland en dat merken we natuurlijk overal aan. Ik was trouwens wel blij dat er wat regendruppeltjes vielen zo onderweg. Alleen die vielen op de auto en niet op mij. Maar een lekkere douche van buiten, van boven zou natuurlijk niet verkeerd zijn. Hey, leuk dat je erbij bent. Het is weer weekend en ja, we hebben weer Café Rijnong tot een 12 uur. Geen taart in dit uur, die hebben we al weggegeven om 9:45. Maar wel het nieuwsoverzicht om 10:30 en vooral heel veel muziek. Wat dacht je van die tweede, die Duitsstalige? Een lekkere zonnige plaat van de Flippers, die rode zonne van Barbados.

Ze kwam uit Canada, deze Lucille Starr. Ze zong de French Song. En eigenlijk heet het nummer Quand le soleil dit bonjour aux montagnes. Maar de producer, dat was trouwens Herb Alpert, niet onbekend, als trompetspeler onder andere, die kon dat Frans niet uitspreken. En daarom heeft hij ook de tweede helft van het nummer in het Engels laten zingen. Lucille Starr, een grote ster, ooit begonnen in de kerk. Daar zong ze al in het kerkkoor. En ze ging inderdaad ook nooit voor het zingen de kerk uit. Nee, ze bleef altijd tot het laatst. 14 over 10. Een lekkere beat eronder nu van de London Beats. Hier zijn ze met You Bring.

eigenlijk een prachtig plaatje van een prachtige zanger. Zijn naam is Albert West. Geboren trouwens niet als Albert West. Hij heette eigenlijk Westerlaken van achter. Albert Westerlaken. Al op jonge leeftijd begon hij te zingen. En dat deed hij bij de Shuffles. Dan ken je misschien nog wel van het nummer Shalala, I Need You. En daarna heeft hij ontzettend veel hits gehad in de Nederlandse top 40. Helaas is hij ons ontvallen in 2015. Echte Brabander was het trouwens, hè? Geboren in Den Bosch en overleden in Tilburg. 9 minuten voor 11:30. We gaan verder met de George Baker Selection. We blijven dus in eigen land met het nummer As Long the Sun Will Shine.

en Roy deden dat samen met het Limbo-project. Weer een mooi project. En ze hadden de zon in hun gedachten. Letterlijk heet de titel De Zon in Mijn Gedachten. Het is 1 minuut over 11:30. We gaan het nieuwsoverzicht doornemen. Gemaakt door de redactie van Omroep Horst aan de Maas. Afgelopen dinsdagmorgen is een vrouw gewond geraakt na een ongeluk tussen een auto en een tractor. Het ongeluk gebeurde op de Helena Veenseweg in Zevenum. En volgens een correspondent ter plaatse draaide de auto de weg op en zag daarbij de naderende tractor over het hoofd. De auto kwam trouwens in de berm tot stilstand. Bij een grote politieactie in Grubbevors is 1 persoon aangehouden. En dat gebeurde op de burgemeester Kremerstraat. Bij de aanhouding werd een deurram gebruikt. In eerste instantie was niet duidelijk waarom de persoon werd aangehouden. Later bleek het te gaan om een vrouw.

die onbegrepen gedrag vertoonde, waarbij buurtbewoners werden bedreigd. In navolging van KBO Limburg heeft KBO Horst ook een naamswijziging ondergaan. De Katholieke Bond voor Ouderen Horst gaat verder onder de naam Seniorenhorst. Met deze naamswijziging wil de organisatie duidelijk maken dat ze openstaan voor leden met iedere mogelijke achtergrond. En dat kunnen niet alleen katholieken zijn, maar ook mensen die in iets anders geloven. Of mensen die alleen in zichzelf geloven. Ja, en dan hadden we natuurlijk afgelopen week in heel de wereld, zowat heel de wereld, een zonsverduistering. Ook in Horst aan de Maas was die duidelijk te zien. Er werden wat tips gegeven waar je kon kijken. En misschien heb je wel gekeken aan de oever van de Maas of in de Mariapeel. Daar waren plekjes natuurlijk met heel veel natuur en dan kon je prachtig die volledige zonsverduistering zien. Ik hoop dat je ervan genoten hebt, want de eerstvolgende is pas weer in 2081. En die gaan de meeste van ons niet meer meemaken. Nee, zeker niet. Wittenhorst heeft opnieuw een knap resultaat geboekt tegen een ploeg uit de derde divisie. De Horstenaren hielden blauw-geel 38 in Veghel op een 3-3 gelijkspel, nadat ze meerdere keren op een voorsprong waren gekomen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi dat dat gebeurd is. Ja, het is nog steeds zomer in Nederland. Dat betekent dat we niet superveel nieuws hebben. En soms een beetje komkommernieuws, zoals dat heet. 3:30 over 11:30. Je luistert naar Café Rijnonk met lekkere muziek op je radio. Wat dacht je bijvoorbeeld van Simply Red? In een sample van I Can Go For That brachten ze een prachtige hit uit. En die heet Sunrise.

Tracy Ullman in 1984, haar vijfde en tevens ook laatste hit in Nederland met Sunglasses. Ze was niet alleen zangeres, maar ook actrice. Ze had zelfs een eigen televisieprogramma, The Tracy Ullman Show. En ondanks dat ze in Engeland geboren is, heeft ze zich later genaturaliseerd als Amerikaans staatsburger. Mooie plaat van Tracy Ullman. 20 voor 11, dit is BZN.

The Golden Sun of Jiménez. Dat was BZN. Elk najaar brachten ze wel een nieuwe album uit. En daarvan heel veel hits. Maar ook zo'n juweeltjes als deze die nooit een hit zijn geweest. Maar wel heel mooi zijn. The Golden Sun of Jiménez dus van BZN. Met nu Henk Wenker.

Ja, gelukkig schijnt de zon weer in de cabine van Henk Wijngaard. Het waren wat onzekere tijden voor hem. Hij moest namelijk een operatie ondergaan. Hij heeft een flinke open hartoperatie gehad. Hij had al een tijdje last van zijn hart, maar hij wilde eigenlijk niet naar de dokter. Maar zijn vrouw Treintje die zei, Henk, jij moet naar de dokter. En inmiddels heeft hij de operatie ondergaan en ligt hij in het ziekenhuis in Zwolle. Het gaat allemaal goed, alhoewel hij nog wel op de intensive care ligt. De zon schijnt weer in mijn cabine, zong die al in 1993. Als je aan het wachten bent op de taart, die hebben we het vorige uur al uitgedeeld. Omdat de organisatie druk bezig is.

Graham Goldman, die zat ooit bij 10cc, volgens mij zit hij er nog bij. Maar allemaal die belangrijke artiesten, die hebben soms behoefte aan een solo-projectje, toch? 6:30 is het geworden. Even een klein rustpuntje in de uitzending. Genesee, en hier is The Other Side of the

prachtige muziek heeft ze gemaakt. En het is ook een prachtig mens, denk ik. Ik heb ze ooit een keer live gezien in de Maaspoort in Venlo. Heel lang geleden, echt een klein mensje op het podium. Haar naam was Janice Ian. Begon ooit met At 17, had een grote hit met Fly Too High. En deze ballad, The Other Side of the Sun, die kwam uit 1980. Dit is Paulinho da Costa. Een klein instrumentaal nummertje over de African Sunrise. Die brengt je naar het nieuws van 11 uur.

0: Café Rijndonk.
1: Elke zaterdagmorgen. Café Rijndonk.
2: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
3: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
5: NOS Journaal.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP en dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
8: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst.

0: Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
0: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Voor al uw feestjes en partijen had je natuurlijk Silvio in de jaren 70. Deze kwam trouwens nog uit 1985. Toen hadden ze een kleine opleving met I'm Your Sun, South America. Het is 6,5 minuten over 11. We doen weer het derde en laatste deel van Café Rijndonk. Maar dat kan net zo goed gezellig worden, want we hebben natuurlijk weer de oude teut in ons programma. We gaan eens kijken wat er in die teut zit vandaag. Nou, in ieder geval zaten de worstenbroodjes. Dat is wel lekker. Een leuke verrassing van René. We gaan het zo meteen allemaal horen. Verder hebben we natuurlijk nog de 12.5 inch. En we spelen nog een spelletje dat heet Wie is hij? Of Wie is zij? En daarnaast natuurlijk allemaal vrolijke, zonnige muziek op deze zonnige zaterdag. We beleven de 15e augustus in het jaar 2026. Wat gaan we doen? We hebben nog een leuk plaatje klaarstaan van Fleetwood Mac. Het nummer heet When the Sun Goes Down.
1: I'm

maar daarom niet minder leuk, gezellig, vrolijk en vooral zonnig. When the Sun Goes Down heette het nummer. We gaan nog even terug in de tijd. We zien en lezen dat George Harrison op 5/10 augustus 1980 zijn autobiografie uitbracht. I, Me and Mine heette dat boekje. Samen met Derek Taylor, de voormalige publiciteitsman van de Beatles, heeft hij dat geschreven. En de eerste oplage verscheen toen in een luxe lederen band en kostte €250. In Nederland werd gewoon een pocket-uitgave uitgebracht. Ja, typisch voor de Nederlanders. En dan ken je misschien nog wel het nummer Let Your Sun Shine van Frank Ashton en Mariska van Kolk. Dat kwam vandaag de dag, 15 augustus 1987, binnen in de Nederlandse top 40. En als je zelf mee wilde zingen, dan was het wel leuk op dat singeltje stond op de B-kant de karaoke-versie van het nummer. Het bereikte de derde plaats in de hitparade en is natuurlijk afkomstig uit de opera Les Pêcheurs de Perles, de parelvissers van Georges Bizet. Daar is het melodietje van. De Engelse tekst kwam van Hans van Hemert, hij produceerde ook de single. En we gaan eens luisteren hoe dat toen klonk. En trouwens ook nog leuk, Wil Luikinga, die schreef...

0: Frank Ashton en Mariska van Kolk en Let Your Sun Shine. Hoe kennen we die ook alweer van, René, de Frank Ashton?
1: Van de Soundmix Show en ja. Van Hey Monique, schitter Frank en Monique.
0: Frans, dat was toch Frans en Monique? Ja.
1: Ja, of Frans.
0: Maar dus ik, Frans.
1: Ja, maar in ieder geval van Hey Monique en ja. Wat waren het nog meer?
0: Ja, Soundmix Show heeft hij ook gedaan.
1: Ja, en de Voice ja. Senior heeft er ook nog mee gedaan. Dus hij is eigenlijk iedere keer nog net niet doorgebroken, zeg maar. Ja, maar okay. toch wel wat hitjes.
0: Kleine hitjes, joh. Ja, we begonnen altijd uit beginnen.
1: Ja, ik ga even een koptelefoon ja, zoeken.
2: We zitten er weer klaar voor. Hier is de Alde Tut.
0: Duidt hij het wal?
1: Deze duidt het wal.
0: Deze duidt het wal, ja.
1: Ja, ik kwam van Noord Meerheid gewoon.
0: Ja, heerlijk, ja. Lekker worstenbroodje, zeg.
1: Ja, ik moet zeggen, vroeger gingen we wel dukken Noord Meerheid. Maar tegenwoordig eigenlijk nergens. Zeg nog wat is Noord Meerheid?
0: Die is er amper meer bij ons. Ja, er stonden een paar krummes, wat ik dan nog wel lekker vind.
1: Ja.
0: Er zijn altijd zo'n krummes van die lekkere smeersels, van die knoflooksmeersels. Oh, en dan van de Turks brood, dan ben je heerlijk.
1: Ja, maar ze vindt zo'n noten eigenlijk ook altijd wel lekker.
0: Noten? Oh ja, zo'n verse noten.
1: Die zien toch wel lekker. Dan kist niet in zo'n papieren teurtje mee. Die zien die nog warm. En dan moesten die bewaren wie stoes. Maar dat
0: lijkt dan lekker onderweg. Ja, daar ben ik af en toe ook al gebrand op.
1: Oh nee. Die zijn ook lekker. Die wijzen zien gebrand.
0: Maar welke nootjes vinden ze dan lekkerste? Groene pinda's of cashew of pistache of alles wat
1: nee, ja, nee, ja. Ik vind macadamia's vind ik wel lekker.
0: Oh ja, dat zijn die dikke, hè?
1: Ja, die dikke en cashew en zo door elkaar. En pecan en dan.
0: Dat kan allemaal. Dat is wat ik dan wel lekker vind. De kachangbedis, ken ze die?
1: Ah ja,
0: ja. Die hele scherpe.
1: Ja, dit,
0: Merk
1: ik heb echt de neusbeuren van open.
0: Ja, dat is voor. Dan moet ik weer zakken. Die heb ik altijd bij de hand.
1: Goed.
0: Ja, is het goed?
1: Ja. Dat is toch ook al helemaal te plat en gebarbecued op...
0: Nee, dat valt eigenlijk best tegen. Nee, ik vind het eigenlijk veel te warm en te barbecue.
1: Ja, ook nog die hetsel weer van de barbecue. Dan,
0: maar ik vind het altijd wel leuk, moet ik zeggen, barbecue.
1: Ja, nog best lekker, toch?
0: Ja, precies.
1: Het is altijd te veel.
0: Tuurlijk.
1: Het is altijd te veel gereden, dus ik kan altijd weer daar barbecuen.
0: Ja, maar wat zo dat is...

0: dan pakte ik een stuk vlees. En was dat allemaal drie paks, hè? Kalverschotel en sausjes.
1: Ja, en dan moesten we wachten bis dat het tweede stuk vlees komt. En tussendoor zit ze alweer aan het stokboeren en dat ding.
0: Is al bijna zat, hè? Ja. Oh, wel leuk, ja. Dit is wel veel gebarbecued.
1: Ja, valt mee. Toevallig nou even dit weekend een beetje. Maar wat we de rest dan liever Ben Kramer gehad?
0: Wees Ben Kramer. Nee, heb ik niks over verteld.
1: Nee. Wees ik gisteren het park geweest. Ja, wie wil je toch wel Ben Kramer gezien?
0: Ja, wetse. Ben Kramer is wel een instituut natuurlijk. Hè. Die heet wel reputatie in Nederland.
1: Kijk, goed zingen.
0: Goed zingen,
1: ja. Ja, nou, ik had hem 4 jaar geleden in Friesland, per ongeluk gezien.
0: Ja.
1: Toen was ik wel onder de indruk. En ja, ik vond alle respect voor zijn carrière en zijn hits en zijn stem. Moet zeggen, in het diep en in het broen, prima, mooi. Maar ja, de hoge noten, dat waren nimmer allemaal.
0: Nou, wetsen, ik had op Facebook, want ik zit nog steeds op Facebook, lekker ouderwets natuurlijk. Ja. Maar goed, ik zit erop. Ik had gelezen dat hij vorige week in Meppel was geweest. En daar hebben mensen hem volledig afgebrand. Naar aanleiding van een opname van een video. Nou ja, goed, ik heb geluisterd. Ik vond het inderdaad ook tegenvallen. Ik denk, ik ben heel benieuwd. Maar inderdaad, ik heb nu zelf op Facebook, mensen moeten maar eens luisteren. 3 fragmenten of 4 zelfs van verschillende nummers van hem en van Facebook gezet. Ik heb er zelf geen oordeel bij gezet. Kijk nou zelf wat ze ervan vindt. En de reacties zien wisselend, moet ik zeggen.
1: Nee, met z'n de man verdient gewoon respect. Maar ik denk dan eigenlijk als artiest, als muzikant, van zet die muziekbanden in het toe en leger.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: En dan komt ze overal bij en dan nemen ze dat merkt. En nemen ze, dus ja, dat zou ik dan doen.
0: Ja,
1: zeg
0: precies.
1: Maar dan. Ik snap best dat ze nog...
0: Dan wil wel optreden, maar is het nog nuttig voor me? Vindt het nog nuttig? Of vindt het gewoon leuk?
1: Ik denk dat het gewoon leuk vindt.
0: Ja.
1: Dus het is altijd wel leuk om mensen te entertainen natuurlijk.
0: Mooi, dus, maar je maakt zich er wel wat makkelijk vanaf. Een kruksje, iPadje, zelf orkestbanden instarten. Ja.
1: Nee, dat vind ik weer wat makkelijk gezegd. Ja, niet dat ze zich te maken... zien best.
0: Nou, ik had het idee dat er gewoon zo'n dingetje afraffelde en... Dezelfde grapjes.
1: Ja, we zien het ook al niet eens.
0: Nee, maar goed. Nou ja, goed. Dat was hem. Ben Kramer.
1: Ja, we hebben hem wel gezien. Kunnen we
0: hebben hem gezien.
1: We hebben de clone. Van de original.
0: De clone, ja.
1: En we gaan naar de tussenplaat.
0: De tussenplaat. Ja.
1: Ik heb Jordan gaan niet bezig, maar dat sticht wel.
0: Ja, goeie
1: man. Ik wil incognito hier, hè.
0: Ah ja?
1: Don't you worry about a thing.
0: Ik denk dat nog net Jordan 80 is. Even mijn bril zoeken. Kon ik hem even opzoeken.
1: En normaal.
0: Met Jocelyn Brown, hè? Dat nummer, ja. En. Ja, die zingt al mee. En.
1: Jocelyn Brown?
0: Jocelyn Brown.
1: Oké, stinkt ze. Maar ik vond het een heel ruig nummer. En het is uiteraard een eerste hint naar de platen die we in de tut gaan huren. Wat stond er? Joh, dan niet. Moet ik zelf even
0: dat is toch 1990 dan.
1: 90 al?
0: Oh. 92 zelfs al.
1: Oh, oké.
0: Okay. 1992. Incognito. En inderdaad, don't you worry about a thing. Hij is hem even in een laaien. En nu kunnen we hem starten.

0: salsa dit, hè?
1: Ja.
0: Dat is lekker salsaatje op dansen. Dat, Don't You Worry About A Thing is wel een leuk
1: ik heb nooit salsa gehad op dansen.
0: Nee, ik weet niet. Dat is echt van nu een beetje.
1: Cha-cha-cha, jive.
0: Rumba.
1: Rumba. Oh, Rumba.
0: Ja. Dan moet je zoel dansje, de Rumba.
1: De Valeta.
0: De Valeta, is dat ook nog geleerd?
1: Ja, de losse polk, hè.
0: Oh, de losse polk, ja, dat ken ik niet, volgens mij. Ja, maar dat deed ze dan op de dorpen natuurlijk, hè.
1: Dat deed ze dan op...
0: Dat is de stad niet, want anders wil ik een losse polka.
1: Nee, dat kent ze gewoon niet.
0: Dan deden we gewoon de passe dobbelen.
1: En wat is de passe dobbelen?
0: De passe dobbelen.
1: Ja, maar dat is dat.
0: Ja, dat is ook een dans.
1: Is dat een dans?
0: Dat is een beetje Spaans.
1: Oh, dan moesten ze met die hakken.
0: Met temperament. Als we een torero moesten dan...
1: Dat deed je.
0: Dat deed ik.
1: Ja.
0: Ik zie mezelf nog zo.
1: Ja, ja. Als ze dingen een rode lap als dan ga ik pas dat door.
0: Zeker.
1: Goed. Ja. We gaan naar 1983.
0: 1983.
1: Nummer 2.
0: Ja.
1: Ja. Met z'n al?
0: Nee, natuurlijk niet. Nee.
1: Oké. Dit was een geval. Ik moest het tussendoor even uitzoeken. Maar ik heb alles aangespannen. Wikipedia en chat en weet ik al. Maar die kostte me niet heel veel vertellen.
0: Nee, niets. Nee. Dat is weer zo'n bijzonder pleetje dus.
1: Ja, het is een bijzonder pleetje.
0: Ja.
1: Ik kon nog heel veel aanwijzingen geven.
0: Nou, doe maar.
1: En dan kieken we hier in de kennis. We zitten in het begin zo een beetje in de jazz-funk.
0: Ja.
1: Jazz-funk en dan overstap naar electro.
0: Mm-hmm.
1: Is opgericht door John Rocca.
0: Mm-hmm.
1: John Rocca. Bij zijn bandje kwam een gitarist erbij. De gitarist hoort Jean-Paul Bluey. Manik, en die is van Incognito. Dit Incognito opgericht.
0: Incognito, ja. En dat vuurde in die dus al met deze plaat.
1: Met John Rocca zit met John in een bandje.
0: Die is electric doen.
1: Sorry?
0: Elektrische muziek maken. Een beetje...
1: Ja, die gingen richting electro, ja.
0: Reggae of...

0: niet gekke.
1: Nee, niet gekke. Oké.
2: Nou. Meer disco.
1: Disco, ja. Oké. Okay.
0: Ja. De rocker, de werkte, wie met muziek, de werkte in een platenzaak.
1: Ja.
0: En er kwam een klant, dat is ook bij een bandje. En die bleef maar tegen de klant zeggen, ja, ik wil een keer zingen. En toen mocht je dus een keer mee zingen. En toen gingen met dat bandje, voor de bezoek, daar hebben ze een half jaar bij een afro-kapper in de zaak gezongen. Een half jaar lang.
2: Ook leuk.
0: Dus nou, als start voor een muzikale carrière. Nee, als seizoen begint.
2: Dat is leuk,
0: Nou, dan zien we nog dat hij op school zien begonnen. Hè,
2: ja, met,
1: En voor de kapper dan.
0: Voor de kapper.
1: Ja, die stonden dan net voor de kapper.
0: Die mocht dan ook niet binnen.
1: Nee.
0: Er wordt een single opgenomen, zelf geproduceerd, zelf gefinancierd, zei je nog een maatschappij. Ja. Sudden Freeze hoort het.
1: Sudden Freeze.
0: Top 10, wel in de...
1: Sudden Freeze?
0: Ja.
1: Was dat niet van die band Freeze dan?
0: Ja.
1: I.O.U.
0: Ik moet zeggen,
1: dat is toch... Die had het
0: ik moet Sudden Freeze, ik denk nu zeg ik Freeze. Denk,
1: Maar zo heet die band, Freeze.
0: Ja. Nou, die hebben dus eigenlijk... aan de hand van kregen ze een platenmaatschappij. Daar hebben ze dus inderdaad I.O.U. opgenomen. Nummer 2 in Engeland en in Europa overal gescoord.
1: Ja, goed heet. En dan ook kwam Pop Goes My Love.
0: Pop Goes My Love, ja. Inderdaad, top 5 in Amerika. En nou ja, dit is van liedje, denk ik, wat iedereen uit de jaren 80 kent.

0: toen was het afgelopen. Lekker toch, zo'n pleetje.
1: Ja, maar zeg, het is niet zozeer mine muziek. Ik vind het ook, als een bijvoorbeeld... Dat is de Gats en Marabou, die is van Marabou.
2: Ja, maar. Dus echt Marabou, ja.
1: Ja, ja. En de Gats kost dat ding ik ook. En ze lukt met de lampen spullen, dat wel weer het nummer.
0: Het wel, ja. Nee, maar het is inderdaad op zich, ook om te mixen is dit nummer heel erg leuk. Wat is omdat dat begint met... Dan kent ze nog heel veel plaatsen.
1: Dat denk ik lekker.
0: Maar het is gewoon spullen met de synthesizer. De New Wave huurs heel duidelijk in truc, hè.
1: Ze zien dan ook goed elkaar gewoon.
0: Ja, snap ik.
1: Dat is wel nog heropgericht en hebben ze nog een album opgenomen in de Abbey Road Studios in de studio Walk the Beat. Maar het is niet meer geworden. Ja. En de Paul Walker de schreef nog wel dance hits, heeft hij geschreven, cult hits. Dus,
0: nou, maar geen toppers meer, geen
1: Nee, absoluut niet.
0: Nou ja, goed. Nou, Freeze was dat dus. IOU. Dank u wel daarvoor.
1: Ja, kijk dan.
0: Bis de volgende week. Hoi.
3: 12 inch.
0: 4 minuten over 11:30. Tijd voor de 11:30 inch. We gaan terug naar, was het nou jaren 90 of alweer de Zeros? Nou, ik denk net de Zeros, denk ik. Die Underdog Project, ja, ook alweer zo'n project, hè? Je had de Alan Parsons Project, de Limbo Project. En dit was dan die Underdog Project. En die hadden een nummer verbouwd waardoor het uiteindelijk een hit ging worden. Het ging over de Summer Jam. En je hoort daarvan de remix.
4: Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up.

0: Underdog Project hoorde je. En de Summer Jam brengt de tijd op 9 minuten over 11:30. We gaan een klein spelletje spelen.
1: Wie is hij? Wie is zij?
0: Wie is hij of wie is zij? En daarmee kun je winnen natuurlijk een ticket voor de Locht voor 2 personen. Een ticket voor Abeijeland voor 2 personen. Een ijsman van Klevers of misschien wel een cd-pakketje. Ik wil graag de dame weten in kwestie.
1: Wie is zij?
0: Als je het weet, bel je naar 398-7742. Hij is trouwens Johan Heuser. Wie kent hem niet? De vraag blijft dus...
1: Wie is zij?
0: 398-7742.

0: Ja, mooi hè. De zon. Johan Heusel zong het met nog iemand. En dat gaan we zo meteen bekendmaken. Ik heb Wil Ruitenberg aan de telefoon. Wil, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
1: Goed hoor.
0: Ja? Heb je de hittegolven allemaal tot nu overleefd, begrijp ik?
1: Nou, gelukkig wel.
0: Jongen, jongen,
1: jongen. Ik heb er wel last van hoor. Ik vind het niet prettig. Maar nee, ja, dus moet het toch mee doen.
0: Ja, en hoe doe je dat dan? Hoe bescherm je je tegen de hitte?
1: Nou, wij hebben een airco.
0: Ja.
1: Dus we zitten zoveel mogelijk binnen.
0: Ja, dat snap ik, ja. Ja, want het is geen lolletje om buiten te zitten, hè?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, dat... ja, maar dan moet je wel heel veel binnen zitten dus.
1: Ja, het is niet anders.
0: Nee, zo is het ook alweer. Ja. Dus jij hoopt eigenlijk ook wel dat het snel voorbij is, deze extreme hitte.
1: Ja, voor mij mag ik het... of vandaag eigenlijk. Maar ja, vandaag is het nog niet.
0: Nee.
1: Dan wordt het minder, hè.
0: Dan wordt het gelukkig een beetje minder. Is het weer draaglijk, hè?
1: Ja.
0: Hé, hey, maar wat doe je dan binnen? Ben je dan binnen nog actief of zit je gewoon lekker te zitten? Of,
1: Nou, ik haak heel veel en lezen.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Nou ja.
0: Ja, daar wil ik wel even op inhaken. Wat haak je dan precies?
1: Nou, ik heb al een aantal dekens gehaakt.
0: Ja.
1: En ik ben lampionnetjes aan het haken.
0: Oh.
1: Die komen in een lichtsnoer en die hang ik straks op de camping bij de caravan neer.
0: Oh, die hebben jullie ook nog, een camping caravan.
1: Ja.
0: Ja, maar daar ga je dan niet naartoe met die hitte?
1: Nee, maar nee. Die caravan die staat 6 kilometer hier vandaan.
0: Dus, ja.
1: Dus dan is het toch wel lekker om even thuis bij de airco te zitten.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Ja, maar dan heb je wel... ik neem aan dat dat wel een lekker vakantiegevoel geeft. Als je uiteindelijk dan toch bij de caravan bent.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat is helemaal waar. Ja.
0: Daar hoef je niet ver voor te gaan dus blijkbaar.
1: Oh nee, helemaal niet.
0: Nee, snap ik, ja. Wil, we gaan even naar het spelletje toe. Want wij vroegen ons af, wie was nou die dame die samen met Johan Heusel zong?
1: Corrie Koning.
0: Officieel. Is dat een beetje jouw muziek, Corrie Konings?
1: Nou, ik hou wel een beetje van Neil Diamond en dat soort...
0: Ah, kijk, een dame met smaak hoor ik al.
1: Ja, ja.
0: Ja, mooi. Ja, Neil Diamond, ja, ik ben daar ook hartstikke fan van. Ik heb ooit een concert van hem mee mogen maken. Ben je ook wel eens bij Neil Diamond geweest?
1: Nee. De enige waar ik kom is meestal Gerard van Maasakkers.
0: Oh, ja, dat is ook wel leuk, hè?
1: Ik heb hele grote fans van, dus...
0: Ja, een echte Brabander, hè? Ja. Eén nummer van hem schiet me altijd te binnen. Wie gaat op huis aan? Dat vind ik wel een mooi nummer van hem altijd.
1: Ja,
0: ken je dat?
1: Hij heeft, ik heb denk ik alle CD's van hem.
0: Oh, dat ben jij.
1: Ja, dat ben ik, ja.
0: Wat leuk. Nou, hey Wil. Ja, zeg het maar.
1: Hij heeft zulke goede teksten ook.
0: Ja, dat is mooi, hè?
1: Een mooie stem om naar te luisteren.
0: Ja, nou, prachtig. Weet je, ik kan het misschien nu al een beetje verraden, maar wij hebben deze hele uitzending liedjes gedraaid met één gemeenschappelijke deler. Heb jij die ontdekt?
1: Nee.
0: Ik weet niet of
1: Ik heb hem eigenlijk pas... We moesten straks even toe en in de auto staat... Staat hij op Horst aan de Maas?
0: Ja.
1: Ja,
0: maakt niet uit. In ieder geval gewoon 107.10, ja.
1: Toen kwamen we thuis. Ik zeg, ik zet hem even om, want thuis hebben we meestal op Radio 5 staan.
0: Oh ja, ook een leuke zender.
1: Heb ik eigenlijk nog niet...
0: Nee, precies. Nee, maar dan moet je dan wel aan denken volgende week. Dus zaterdags moet je gewoon om 9:00 even Radio 5 afzetten. Dan is toch gewoon Jan Rietman daar. En die kennen we allemaal wel. Nee, flauw zonder gekheid. Maar ik heb platen gedraaid met één gemeenschappelijk thema. En dan wil ik dat wel even nog voor me houden. Dus als mensen dat ontdekt hebben, dat thema, dan mogen ze mij wel even bellen. En dan ben ik benieuwd of iemand dat gehoord heeft aan de plaatjes. Maar voor jou heb ik in ieder geval vast een prijs, Wil. Want we gaan jou een ijsbon sturen waarmee je lekker kunt gaan smikkelen van een mooie koep bij de firma Klevers.
1: Ja, want dat is een heerlijk ijs.
0: Ja, dat is ontzettend lekker ijs, ja. Ja, precies. Ja. Hey, maar geniet ervan en geniet van je weekend en geniet nog heel even van je airco.

Prachtige singer-songwriters, de naam is Gordon Lightfoot. Hij had het over de sundown. Ja, en dat gemeenschappelijke thema van alle liedjes die ik vandaag gedraaid heb. Overal zat het woordje sun in, of zon, of zonne, of soleil. Eén, ja, de vier talen dus allemaal. En in ieder liedje zat dus die naam. Ik had bijvoorbeeld aan het begin die Invisible Sun. Ik heb Sun Street gedraaid. Las die zonne in dein Herz. De zomerzon. De sunshine in the music. Die rode zonne van Barbados. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes. Kortom, allemaal plaatjes met een zonnetje erin. Nou, dat vond ik wel leuk om eens een keer te doen. En we hadden het net over Neil Diamond samen met Will. Zij was daar fan van. En Neil die heeft ook nog een plaatje met sun erin. Hij heeft het over de sunny disposition. Dit is Neil Diamond.

Sunny Disposition was inderdaad van Neil Diamond een wat onbekender nummer, maar daar zat het woordje sun in. Hey, dat was hem. Café Reining voor deze zaterdag. Ik ga eruit met een plaatje van André van Duin. Als de zon schijnt, dan blijf dan even doen.

0: start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
3: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
2: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
3: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
2: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
4: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
5: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Service monteur van Expert.
8: Oh, hallo.
9: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
7: Zo, klaar is Kees.
8: Oh. Dat was snel.

0: Would you stay with me? I say hey.
1: Zaterdag en zondag
2: van 12 tot 2.
1: De vrolijke muziekmiddag.
2: Daar word je vrolijk van.
3: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuur tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.

overal en altijd. Informatie uit jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender. Voor nieuws, muziek en gezelligheid.

0: zaterdag en zondag van 12 tot 2. De Vrolijke Muziekmiddag. Daar word je vrolijk van.
1: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier.

0: aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou zijn gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. De wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
4: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl.
5: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
4: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: was 1980 toch wel heel bijzonder, een samenwerking tussen ILO, Electric Light Orchestra en Olivia Newton-John.
1: Rijndonk Polt met Peter Trinnekens.
0: En Xanadu werd speciaal voor een gelijknamige film volgens mij geschreven, dit liedje. Een film waar nog meer muziek in zat. Maar ik denk dat de muziek commercieel beter scoorde dan de film zelf in de bioscopen. Goedemiddag, het is 15 augustus, zaterdagmiddag, eventjes na tweeën. Rijndonk Polt meldt zich weer present met drie oude top 40 lijstjes uit de 60s, 70s en 80s en twee keer de platense verhaal.
1: Rijndonk Polt.
0: Bovenal de beste muziek uit heden en verleden, de praatjes, de plaatjes en de nieuwe muziek ook. Nou ja, deze is al een tijdje uit, maar absoluut een leuke nieuwe single van Ilse de Lange, Something Good.

0: Ja, er zit een sampletje in dit liedje, wat later door Edwin Collins in The Girl Like You gebruikt werd. Len Barry, en even aftellen, 1965, 1, 2, 3. En inmiddels is het tijd voor het itemje te platen, zijn verhaal. Hij is er twee keer vandaag, zo ook nu weer, Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik kwam haar tegen in een club in het oude gedeelte van Soho in Londen. Je weet wel, zo'n club waar ze alleen maar dure champagne drinken. Ze kwam naar me toe en ze wilde met me dansen. Ik vroeg nog hoe ze heette en met haar donkerbruine stem gaf ze me haar naam. Ze spelde hem zelfs nog even voor me. Nou ben ik niet de sterkste man ter wereld, maar toen ze me beetpakte brak ze bijna al mijn botten. En er was iets raars met haar stem. Die paste totaal niet bij haar vrouwelijke manier van lopen. Nou ja, we hadden een geweldige avond samen. We dronken champagne en we dansten de hele nacht onder het flauwe schijnsel van de lampjes in de club. Totdat ze me op een gegeven moment op haar schoot trok en vroeg waarom ik niet mee met haar naar huis ging. Nou, ik ben ook zeker niet de meest romantische man ter wereld, maar toen ik in haar ogen keek, viel ik bijna voor haar. Ik werd er onzeker van en ineens werd het me allemaal te veel. Ik duwde haar van me af, ik rende naar de deur, maar onderweg struikelde ik. En daar lag ik, gestrekt op de vloer. Terwijl ik opkrabbelde, keek ik recht in haar ogen. En zij in de mijne. Ach ja, ik was nog jong. Ik was nog maar net het huis uit en ik had nog nooit een echte vrouw gezoend. Hoe kon ik nou nee zeggen toen ze me bij mijn hand pakte en in mijn oren fluisterde? Lieve jongen, vanavond...

maak ik van jou een echte man, zei ze. Ja, wat moest ik nu? Ik ben dan misschien niet de meest stoere man ter wereld. Maar ik weet wel wie ik ben. En ik weet wat ik wil. En ik ben blij dat ik een man ben. Net als zij.

Ja, de live versie van Lola in de plaat is een verhaal, hoorde je de Kinks. En we konden kiezen uit de twee versies die er verschenen. Maar deze kwam in 1980.

Ja, weer 2 jaar geleden Sabine Carpenter en de espresso. Ze houdt van lekkere sterke koffie, dat mag duidelijk zijn. En de Horse With No Name was van America. Deze jongens, ja, toch wel indrukwekkend. Al sinds 1969 bestaat de band ZZ Top, waarvan er eentje inmiddels is overleden. Maar die is vervangen door een man die daar goed bij thuis hoorde. Hier is ZZ Top en Short Dress Man.

Ja, overal ligt het geluk verborgen. De Vrijbuiters met een hele mooie tekst. En het plaatje kwam alweer in 1980. Een van de tracks op het album wat toen de tijd verscheen. Voor deze formatie uit Blerik, Venlo en omgeving. Zo dadelijk gaan wij de lekkere oude plaatjes draaien uit 1965. Eerst nog even Sienna Spiro. Wat is dat?

Een beetje materialistisch ingestelde liefhebber, de material lover, Jordis Sienna Spiro. Hey, vorige week had ik het erover toen ik Peggy March draaide met I Will Follow Him. Er is ook een jingletje ooit opgemaakt op deze muziek. En ik heb hem gevonden. Voor de top 40 was dat toen.

I Will Follow Him, hè? Peggy March is de achterliggende muziek in dit jingeltje, ja. Ik wist dat ik hem ergens had. Heb ik hem gevonden. Tot ziens! Ja, af en toe word je niet meer wijs uit je eigen archief met allemaal geluidsfragmentjes en jingeltjes en toestanden in de loop der jaren wat ik verzameld heb. Dat is leuk. Je hoort nog verschillende nieuwe dingetjes wat dat betreft ook. Hey, we gaan terug naar...

0: Muziek uit de enige echte historische top 40 van toen.
1: Nummer 3.

Ja, geweldig. Het was ook een film met dezelfde titel, The Beatles and Help, op nummer 1. Vooraf gegaan door het Beatle jingletje van The Million Seller, waarvoor deze muziek ook gebruikt werd. De Hollywood Strings, I Wanna Hold Your Hand. Zullen we eventjes lekker op de achtergrond houden, terwijl we eventjes vertellen wat we wat gedraaid hebben. Laat ik beginnen te vertellen dat we gingen naar week 33. Dat doen we de hele middag met de jaartalletjes. Week 33 en in dit uur 1965. Het was de lijst uitgegeven 14 augustus 1965. We begonnen op 38 met Jewel Akins, The Birds and the Bees. Nou, die plaats stond er toen al 23 weken in. Dat zakte dus ook al. En op 19 de Hollies met I'm Alive. Daarna koos ik voor de nummer 12, populaire tienerster Johnny Lyon, zeker toen de tijd. En het alleraardigste Sofietje, en zij dronk Ranja met een rietje. Toen nog met een plastic rietje, tegenwoordig mag dat niet meer, nee. Op nummer 3, ja, dat vond ik ook wel een hele opvallende, dus ik denk die gaan we ook eventjes draaien. Op de trompet Nini Rosso en Il Silenzio, liedje van, ik denk, Italiaanse origine. Mooi nummer op nummertje 3. En op 1 dus inderdaad de Beatles met Help. Ik denk dat je bijna geen enkele jaren 60 lijst tegenkomt waar de Beatles niet staan. Dus dat waren de plaatjes voor dit uur in Top 40 toen. Over een uur gaan we naar 1975. En nu nog eventjes liedje over een ring. De Fortune zong al ooit Golden Ring. Maar Damiano van Os, of Damian van Os, die zingt over een diamantenring. Komt-ie!

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Meterik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een

0: wasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploegenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigden Isabel van den Berg, Britte Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
7: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
6: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
7: Duur?
6: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
8: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.

Ja, wat een mooie samenwerking tussen de Italiaanse Ciro Fornaciari en Paul Young. En dat was dan ook een tweetalig liedje, Senza una donna, tussen haakjes Without a Woman. En het liedje was al eerder uitgebracht door Suchero in de Italiaanse taal. Maar in 1991 werd deze samenwerking, deze versie althans met de samenwerking, een hit.

we eens even kijken wat allemaal gedraaid. Even zo na drieën altijd tijd voor thee op zaterdagmiddag. Even de benen op tafel, lekker onderuit en genieten van de plaatjes. De muziek die doet zijn werk. Living in America was van James Brown, 1986. Uur werd daarmee afgetrapt. Volgens mij zat het ook toen de tijd in een van die Rocky films met Sylvester Stallone. Daarna Keith Urban, countryzanger uit Nieuw-Zeeland. Dat is wel heel bijzonder. Samen met Michael McDonald en We Go Back. Guitar King was natuurlijk van Hank the Knife en de Jets. De nummer 1 in 1975 althans. Nee, ik geloof niet dat hij nummer 1 gestaan heeft. Wel die andere, Stan the Gunman. Ik kan allemaal nazoeken, maar we moeten je wel correcte informatie geven, vind ik altijd. De band kwam in elk geval uit Arnhem en scoorde met deze mooie hit. En als laatste in tijd voor thee, Senza Una Donna van Suchero en Paul Young. Uur 2, Reinhold Gold. Dat betekent ook weer straks een oude hitlijst. Vanaf 3:30 gaan wij naar 1975. Dan gaan we naar de week 33 lijst van toen. Een paar opvallende liedjes zitten erin. Laat je verrassen, zou ik zeggen. Terwijl ik dit rare achtergrondmuziekje maar snel aan de kant doe. En wij lekker doorgaan met Direct.

Ja, weet je, dat liedje al zeker 25 jaar oud is. Ouder zelfs, zie ik. 2000, deze van Rowan Hezen. Een van de mooie albumtracks. En Wandelen was de titel. Zo dadelijk terug naar de auto 40-lijst. Eerst Taylor Swift.

0: Ja, dat is weer rond 3:30. En dat betekent dat we weer de oude top 40 plaatjes gaan draaien uit 1975. Ik weet wel dat ik wekelijks naar de microshop rende toen voor een exemplaar van die top 40 op te pikken.
1: Wekelijks ligt bij iedere platenhandelaar het gedrukte exemplaar van de top 40. Met daarin behalve de top 40 alles wat een muziekliefhebber interesseert. Zoals de tipparade, de LP top 50, de Nederlandstalige top 10, de alarmschijf en LP van de week. En nu ook de disco top 10 en de klassieke hitparade. Iedere week dat gedrukte exemplaar van de Nederlandse top 40.
0: Ja, bij William Jacobs was het toen, hè? Microshop in de Steenstraat.
1: De Nederlandse top 40.
0: En eerst in de Kerkstraat. Of later, om. Andersom. We gaan naar week 33.
2: 1975. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't have. Early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy.

Zo, dat was toch gewoon een hele bijzondere verzameling plaatjes uit die oude top 40, hè? De nummer 1, Kamal, voor het Wereld Natuurfonds was het bedoeld, de opbrengst van het plaatje. Eerst was er een groot tv-programma waarin Kamal het liedje zong, de Elephant Song. En daarna inderdaad werd bekendgemaakt dat het liedje gemaakt werd voor het Wereld Natuurfonds. En oorspronkelijk zou eerst Frank Sinatra laten zingen, maar die haakte op het laatste moment af, ja. Hans van Hemert produceerde dit, dat is eventjes een ander verhaal. Wat hebben we allemaal gedraaid? 1975, 16 augustus, uit de toenmalige top 40 draaiden wij op nummer 32 Johnny Denver en de live versie van Dan Cort, I'm a Country Boy. 20, Ach Heinrich van Emily en Tom. Was ook een Nederlandstalige versie van Ronnie Tober en Siska Peters, Naar de Kermis. Maar ik denk, we draaien die originele Duitser maar eventjes. Daarna op 15 Smokey. Eerste hit van Smokey in Nederland. If You Think You Know How To Love Me. Leuk verhaal is dat de naam Smokey toen nog geschreven werd met E, Griekse ei op het laatst. Maar dat de naam later IE op het laatst kreeg. Vanwege Smokey Robinson. Je was het daar niet helemaal mee eens. Op 3, Well Over Lay Down Status Quo. En 1, de Elephant Song van Kamal. En mijn muziekje is al klaar. Ja, praat ik te langzaam of is mijn muziekje te kort? Eén van de twee. I've got

Ja, 1967, nog eventjes in dit uur. Een 60s klassieker uit 67. De Bee Gees en de Spicks en Specks. Alleen in Nederland was het een hit. Tot aan 4 uur. 10 sharp.

0: Lokaal nieuws, herkenbare hits, verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw, altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de

0: IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog, met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer. Via Omroep Horst aan de Maas online.

0: Oude en tijdloze toppers. Rijndonk Gold met Peter Trinekens.
1: 1971.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots en zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Ja, prachtig alleen die titel al, hè. Zing, vecht, hul, bid, lach, werk en bewonder. En dat allemaal in één zin, in een mooi refrein. Ramses Shaffy, 1971. Talk to You, een van de grote hits uit de zomer van dit jaar. Another en 54 Ultra. En de Los del Rio met het Macarena-dansje. Daarmee begonnen we dit uur. En dat is alweer 31 jaar geleden. Waar blijft de tijd? Het Macarena, de B-Side Boys remix. Er was eerst een andere versie van het liedje. De normale versie, zullen we maar zeggen. De Spaanse met iets meer van die Spaanse gitaren erin. Maar die hebben ze een beetje verbouwd toen de tijd. En toen werd het opeens wel een grote hit. En inmiddels, tijd voor de tweede keer. Bart van Leeuwen met de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Soms heb ik het gevoel dat mensen zich niet realiseren wie iemand werkelijk is. Ze kijken niet verder dan het uiterlijk. Die mensen blijven afstandelijk en nemen niet de moeite een ander beter te leren kennen. Ik zou willen dat ik de afstand tussen de mensen kleiner kon maken. Dan zouden de mensen wat meer van elkaar te zien krijgen dan alleen maar een glimlach of een kleurtje. Ze zouden bijvoorbeeld gemakkelijk kunnen ontdekken wat er in iemand anders omgaat. Alleen op die manier krijg je door hoe een ander denkt en doet. En reken maar dat je er dan vanzelf achter komt dat de meeste mensen bijna hetzelfde in elkaar zitten als jijzelf. Nou weet ik best dat het wat optimistisch is om te denken dat we de verschillen tussen mensen zomaar even weg kunnen poetsen. Ook al zou ik dolgraag willen dat we niet langer naar huidskleuren kijken, het is nog maar de vraag of we dat ook echt kunnen. Maar we zouden in ieder geval eens moeten beginnen met onszelf open te stellen voor anderen, zodat we vrij kunnen praten over geluk, maar ook over pijn. Dan kweken we wat meer begrip voor elkaar. We zouden nog iets kunnen leren van een pasgeboren kind dat nog geen enkel besef heeft van zijn eigen huidskleur of die van een ander. Helaas komt zo'n kindje al snel in aanraking met miljoenen stemmen die vertellen wat hij moet denken en doen.

En laten we daarom hopen dat zo'n kind ooit zelf een mening kan vormen. Al is het maar voor een paar seconden. Een paar seconden maar. En hopelijk kunnen de kinderen die tijdens dit verhaal zijn geboren later hun eigen mening vormen. Zonder dat de halve wereld probeert om ze hun ideeën op te dringen.

In de plaat is een verhaal, 7 Seconds. Afrikaanse zanger Youssou N'Dour samen met Nene Cherry. En Nene Cherry was trouwens de zus van een man die ook in de jaren 90 een hit had. Eagle-Eyed Cherry. Dit is maar een klein weetje.

bij Omroep Max nog een hele programma over allerlei oude dorpsbeelden. En dorpen, wat daar de karakteristieken van was, daar zat Volendam ook bij. En daar hadden ze het uitgebreid over allerlei Volendamse dingen. Alleen vergaten ze eventjes de muziek te benoemen die uit Volendam kwam. Nou, de Cats, de Paling Sound, zeker weten.

Henderson, als hij maar schoon. Nou, tegenwoordig heeft hij tijd zat, want hij is ook lekker gepensioneerd. Spinners daarvoor met It's a Shame. Zo dadelijk, de hitjes uit 1985 is deze alleraardigste nieuwe single van de formatie Jungle. Someday, Somewhere.

0: Ja, we hadden straks al de 60s, de 70s en dit uur natuurlijk. Nu eventjes tijd voor de 80s.
1: De Nederlandse top 40.
0: Wij gaan naar week 33 van 1985. De lijst gedateerd 17 augustus van dat jaar. En je hoort ze.
1: De enige echte historische top 40 van toen.
0: Je hoort ze allemaal achter elkaar door. 5 stuks inclusief de nummer 1. En dat is een instrumentale. Dat kan ik alvast verklappen. Komen ze. 19.

Ja, en ik zie die Eddie Murphy zo nog voor me in Beverly Hills Cop. Dit de muziek was op nummer 1, Harald Faltermeyer. En Axel F. Axel F. was de naam van die Eddie Murphy toen, hè, in die film. Nou, eens even kijken wat allemaal nog gedraaid. 1985, de herinneringen aan de muziek van toen, die komen weer terug. Dat is het leuke van dit rubriekje op de halve uur op zaterdagmiddag. 38 begonnen we met Kate Bush, Running Up That Hill. Een liedje wat een tijdje geleden opnieuw in de belangstelling stond. Want het werd weer ergens opnieuw voor gebruikt. Zo gaat dat dan. Op 30 André Hazes met Buonasera O Marie. Een combi-hit, zeg maar, met de hitjes van Louis Prima uit de jaren 50 door André vertolkt. Kon hij een keertje iets anders doen dan zijn levenslied. Op nummer 10, Into the Groove van Madonna. Dame die nog steeds muziek maakt natuurlijk en hyperactief is op haar 67ste. Op 6, een jongen die de Soundmix Pay Black Show won toen het uit begin in je huisman. Georgie Davis, nooit niks meer verkoord, de Black Star. En de nummer 1, de man op de synthesizer uit Zwitserland kwam die, dacht ik. Harald Faltermeyer en Axel F. Dat waren de plaatjes in de top 40 van toen. Einde van Rijndon Gold, zometeen lekker non-stop muziek na 5. We sluiten af met Sander Kwarten. Lekker weekend, tot volgende week.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval

0: Op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt, komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen.

0: wonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranjevrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
2: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas. Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
2: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
4: Ze zijn er weer, de Blauwe Bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met Blauwe Bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
5: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen 2 weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer.

0: Vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken. En het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: is Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit. Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop...

0: en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst. Het beste voor jouw auto.
1: Ze zijn er weer. De blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht de agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Zo.

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.
5: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de eerste Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Zeg Milou, ben je er al geweest?
8: Waar?
7: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Haver in het blond, hè. Op Haver vertroost, hè.
1: De beste flashbacks. En alleen maar hits.
2: Alleen maar hits.

0: in dag. We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Dikke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
3: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika.

0: www.driessenrecycling.nl.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: dichterbij weg te dromen.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
4: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus, Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter.

situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

dezelfde grap ieders keer. Dan weet jij precies hoe laat het is.

0: weg te dromen. Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294.

0: Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

dat is wat liefde met die tijd. Dat is wat liefde met die tijd.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165.